0: zou met die stand landskampioen worden, maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer. Opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat Flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, andere komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Maar dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

0: Thank you, everybody.
1: Has another new song.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Lijnstreek FM.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. Drie opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen. Het is weer jazz op zondag. Op de zondagochtend met Ria Wicht. In plaats van voormalig Andrea Brewster. Ik kan het toch niet laten om af en toe dat nog even te noemen. Maar we luisteren naar muziek uit de omgeving van Wageningen. Namelijk uit Arnhem. Van de heren van de Storyville Jazz Band. Met Bugle Boy March. En zoals u weet, zij waren vaker hier in Wageningen. En de heer Ruud Nieuwenhuizen op cornet was een mooie leider van de band, een goede leider. Met fantastische muziek altijd weer terug. En ook zelfs met mensen uit de omgeving die allemaal niet er meer zijn helaas, maar wel mooie herinneringen aan zijn. Dan, mensen, gaan we ook luisteren naar weer een favoriet. Een favoriet die ik bijna niet kan laten, namelijk Provisorka. De muziek die we gaan luisteren heet Margie. En het is opnames uit 1989. Die van zojuist waren uit 1988. Maar deze komt uit 1989. En we gaan luisteren naar de Provisorka Jazzband, die hier vaak te gast was als optredende band. Margie.

Ja, mooie herinneringen van de Provisorca Jazz Band van oude tijden hier, van hun concerten. Ja, en dan hoorde u zeker ook hun instrumenten, zoals ze ook altijd weer prachtig, bijzonder waren. En zoals ik al zei eerder, dat ze nog wel eens af en toe naar ons mailen om te zeggen, vragen van hoe gaat het in Wageningen? Misschien komen ze nog wel eens een keertje voor een concert. Laten we hopen. Dan, mensen, gaan we over naar een volgende. En dat is een opname met muzici die met Louis Armstrong allemaal opgetreden hebben, of die hun muziek van Louis Armstrong ontzettend graag spelen. En dat waren mensen uit de band van Louis, maar ook anderen daarbuiten. En te weten onder andere Peanut Huckle op de klarinet, Tremmy Young op de trombone, Billy Butterfield op trompet en Gus Johnson op de drums. We luisteren naar een opname gemaakt in 1983... toen ze op tournee waren in Europa. Opgenomen in Monster in Nederland. En de opname is van de band, die heet Basis Street Blues.

Nou, dat was weer eigenlijk Louis Armstrong, zoals van ouds. Alleen dus opgenomen in 1986. En ik kon er altijd weer van genieten van deze mooie muziek. Dan gaan wij verder naar een band die uit Bern komt. Nou ja, Bern, inderdaad. Maar ook uit Biel. In Biel in Zwitserland is altijd elk jaar een groot festival met heel veel oude stijlmuziek. Helaas is dat een beetje minder geworden. Er was een man die een band leidde. Die gaan we zo laten horen. André Racine. En hij heeft ook prachtige opnames gemaakt met zijn band. En die heet de Swiss Dixie Stompers. Nou, is dit een opname die ik wil laten horen van zijn 35-jarige jubileum uit 1989. Nou. En zoals bedacht, had ik dus bedacht daar een stuk te laten horen wat we altijd graag luisteren. Dat is The Old Rugged Cross. En Racine is zeer actief, altijd geweest in Zwitserland. Zeer bekend ook in het buitenland. En hij maakt altijd mooie opnames ook. Dus laten we even luisteren naar 35 jaar jubileum van de Swiss Dixie Stompers.

Ja, de Swiss-Dixie-stompers. Ja, wij waren erg enthousiast altijd over de André Racine met zijn band. Omdat hij zo vreselijk actief en serieus was. En hij was in het dagelijks leven, geloof ik, accountant of boekhouder. Iets dergelijks, maar hij was altijd zeer organiserend. Ontzettend aardige man en een ontzettend leuke band. Nou, gaan we verder met iemand die in de tradjazz in Zweden een beroemd iemand was. Namelijk Gösta Linderholm. Ja, als je dan met Zweden sprak over jazz, dan moest dat over Gösta gaan. Dus ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden, want ik probeer een beetje een goede variatie te brengen. En nu gaan we luisteren dus naar Do You Know What It Means to Miss New Orleans? Van Gösta Linderholm en zijn Tread Brothers.

Dat is Gösta Linderholm met zijn Tread Brothers uit Zweden. En dat nummer heette, zoals ik al zei, Do You Know What It Means to Miss New Orleans? Maar hier staat het op de cd in het Zweeds. Vet doei hör dat kens at Missa New Orleans. Nou, dat, zo is het in het Zweeds. En zo zong hij het dus ook in het Zweeds. Wij denken dat het de muziek, we hoorden de muziek wel, maar zijn tekst is in het Zweeds. Dat is mooi. Dit waren opnames uit 1995, dus niet eens zo heel lang geleden. Nu mensen, gaan we verder met ook een bekende band die we vaak zagen overal in Nederland en Duitsland. Dat is namelijk de Stable Roof Jazz Band onder leiding van Hans Herwart. Met opnames die echt ook voor iedereen heel erg gekend werden. En ik heb gekozen voor You Are My Sunshine. Dus luister naar de Stable Roof Jazz Band.

was de Stable Roof Jazz Band met You Are My Sunshine. Nu gaan we verder met ook leuke muziek, vind ik zelf. Namelijk Monty Sunshine zelf. Monty Sunshine, de klarinetist van de Chris Barber Band, die altijd aanwezig was. Hij is bekend van de eerste jaren van de Chris Barber Band met Petite Fleur, zoals iedereen dat altijd weer noemt. En hij is toch ook voor zichzelf met zijn eigen band ook heeft veel grote successen gehad. Hij kwam vaak optreden, hij was heel veel onderweg. En ja, ik vond het altijd heel leuk als hij er was. Ik denk dat bijvoorbeeld het volgende stuk, Wildcat Blues, wel heel goed door ze gespeeld wordt. Dit is een opname die uit 1996 is. En die was opgenomen, ja, waar is die opgenomen? Die is bij, even kijken, in Düsseldorf in de L-Round House Studio. Dat zegt u waarschijnlijk niet, maar dat was in die tijd wel een hele mooie studio opgenomen. Dus Monty Sunshine met zijn muzici.

Ja, die Monty die altijd zo prachtig speelde. Ook hij is niet meer onder ons, maar mooie herinneringen, heel mooie herinneringen. Nou mensen, dan is aanstaand, ja niet dit weekend, maar het weekend van Hemelvaart, is het Bredase Jazz Festival. Het Bredase Jazz Festival waarvan ik altijd hoorde dat er mensen uit Wageningen met horden naar daarheen gingen en alle muziek ging horen die er allemaal was. En dan gingen ze 's avonds terug met de taxi. Of ze gingen ook al heen met de taxi, zodat ze ook nog lekker konden drinken en een fijne tijd hadden en dan ook heel diep in de nacht terugkwamen. En ik weet nog wel dat ik een keer bij een concert was van Max Colley's Rhythm Aces in Breda. En dat ik toen daar zat aan een bar. En toen kwam ik iemand tegen en die ging naast me zitten. Ja, ik ken jou wel hoor, zei die. Ik zei, oké, hallo. En toen zei die, maar mag ik straks met jou terugrijden? Dan heb ik een taxi gratis naar Wageningen terug. En toen moest ik heel erg lachen natuurlijk. Ik zeg, uiteraard, geen probleem. Dus toen ben ik braaf teruggereden met een van de Wageningers die graag naar de jazz kwamen luisteren in Breda. Maar goed, we gaan luisteren nu naar iemand die ook heel bekend is in Breda, maar ook op andere plaatsen. En dat is Bernard Berghout. En Bernard Berghout, ook een fantastisch klarinetist, ook nog arts daarbij. Was de laatste tijd ook nogal ziek, als ik het zo begrepen heb. Maar ik hoop dat hij weer een stuk beter is. En wat die staat daar ook bij op deze plaat, is Frits Landersbergen, die in het huidige jazzfestival ook een onderscheiding gaat krijgen als een van de belangrijkste mensen in de jazz. We gaan luisteren naar een mooie Goodman-song, Benny Goodman, te weten Airmail Special. En het is uit wanneer is het opgenomen? Het is opgenomen, kan ik niet zo snel zien. Jawel, in de studio van Max Bolleman in 1990. Dus we luisteren naar echt een favoriet van Benny Goodman, Airmail Special.

Dat waren Bernard Berghout, Frits Landersbergen en hun band met verschillende bekende mensen uit met Airmail Special. En zou zeggen, ga kijken in Breda, waar de heer Frits Landersbergen waarschijnlijk mooie muziek gaat brengen. Dan gaan we door naar een ander jazzfestival, namelijk ook wel een beetje bekend. Uit 2004 het Riverboat Jazz Festival in Silkeborg in Denemarken. Werd ook door heel veel mensen erg geroemd dat ze altijd leuke bandjes daar hadden. Het was altijd gezellig daar. En ook de Nederlandse bands werden vaak daar gehoord. Bijvoorbeeld op deze plaat staan allerlei opnames van de verschillende bands van het jaar 2004. Dat waren er een heleboel, een stuk of 15. En we gaan eerst luisteren naar een band die heet Boerig Letien, New Orleans Ensemble. En u hoort het. Het is met Thomas Letien op de klarinet en de sax. Thomas Letien, die bekend ook hier is. Hij was vaker geweest met Lilian Bouté en misschien ook wel met anderen. Zeer geliefd, ook in België. Laten we even luisteren naar het nummer. Ja. Wat was het nummer? Dat is een heel moeilijk nummer. Tibourique, assez la vous. Nou, laten we eens horen wat dat is.

Ja, dames en heren, dat was Thomas Letjem met zijn leuke bandje, zou ik zeggen, uit Silkeborg. Maar ik had het zojuist over Breda. Aanstaande 10 mei, dus Moederdag, is er ook jazz. Mensen kunnen dus naar moeder gaan of met moeder samen. Bijvoorbeeld in Breda, in de Zandloper, hebben ze hele leuke oude stijl sessies met ja, ook swing. En daar kunt u terecht om 3 uur 's middags, om naar, dus vanmiddag nog, om naar de muziek te luisteren. Dus ga eens kijken, zou ik zeggen, als je zin hebt om gezellig nog even uit te gaan in Breda. En alvast de sfeer van Breda te proeven voor de hemelvaarttijd dat de jazz daar losbarst op straat. Nu, we gaan door met diezelfde Silkeborg. En daar was de Dutch Swing College Band ook in 2004. En we gaan luisteren naar een stuk van Bob Kaper. Dit heet Blue Mystery. En het is met de bezetting zoals wij hem kennen. Met, ja, uit die oude tijden, Georges Cathé en Frits Cathé. Dat vind ik altijd weer fijn om te horen. Met Rob Agerbeek. En uiteraard met Bob Kaper en Bert de Kort. Luisteren we naar de Dutch Swing College Band.

Dank. Dank mensen voor het luisteren naar ons uurtje jazz. En we gaan zo meteen door met nog een laatste stuk. Maar ik wil u bedanken voor het luisteren. Ik wil u aanraden om een gezellige moederdag te hebben vandaag. En als u zin heeft, ga naar Breda, want ze hebben het daar echt met de jazz altijd heel goed georganiseerd. Ze zijn daar heel actief. En het is altijd weer gezellig om naar muziek te luisteren met je vrienden, met andere mensen. Heel erg leuk. Dus een mooie dag gewenst, zowel vandaag als aanstaand weekend. We gaan, ik dank Ton voor alles zo op de plek zetten. We helpen met de techniek. Dat is hard nodig. Want je bent maar in je eentje om het allemaal weer te moeten doen. De laatste muziek die ik wil laten horen is een stuk van Glenn Miller wat iedereen kent. Namelijk Moonlight Serenade. Laten we nog even een gezellig momentje luisteren.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hanta-virus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hanta-virus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Lijnstreek FM.

0: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. Dus de mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeheist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10 kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10 kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui. Verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

We got

Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2. En zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: SymfoCity.
1: Welkom bij SymfoCity. Mijn naam is Martien Kasandijk. Ik ga proberen om iets zinnigs over de platen te vertellen. Arthur Hagenburg is vanavond de man van de techniek. En ik heb er alle vertrouwen in dat we met z'n tweeën weer een hele mooie uitzending gaan maken. We begonnen met een exoot. En nou ja, goed, ik zeg niet heel snel dat iets een exoot is, maar de Italiaanse band Giacula is zeker exotisch. Laat ik het zo zeggen, niet iedere band bestaat uit een organist van in de 80, een spiritistisch medium en een zangeres. En nou ja, goed, dan heb je toch al een paar bijzondere mensen bij elkaar. Giacula was het experiment rondom orgelmuziek, occulte muziek. En eigenlijk stiekem heeft Giacula een klein beetje de basis gelegd van de bands die later volgden, onder andere Le Orme. Het nummer wat wij draaiden, Rites, komt trouwens van een cd die waarschijnlijk uit 1969 is uitgebracht, waar nooit iemand van heeft gehoord en waarvan de kans groot is dat die in 2001 op schijf is gezet. Mensen die er verstand van hadden zeiden, dit soort muziek bestond toen nog niet en deze geluidskwaliteit bestond evenmin. Kortom, het is door mysterie omgeven. En dat is de Richard Kamaski Project gelukkig niet. Het hoeft niet allemaal geheimzinnig te zijn om interessant te zijn, zeg maar. De TRK Project, alias de Richard Kamaski Project, is geen onbekende in zijn Poolse prog. Richard Kamaski is onder andere man achter Millennium, maar hij maakte zelf op eigen titel ook met grote regelmaat albums. Zo heeft hij onlangs een nieuw album uitgebracht, dat heet Alice. En Alice gaat natuurlijk over Alice in Wonderland. We gaan er twee nummers van draaien. The Rabbit Hole and Off With Their Heads. TAK Project.

0: De Richard Kramarski Project. Met het album Alice, hartstikke nieuw. We draaiden twee nummers van het album The Rabbit Hole en Off With Their Heads. Misschien een leuk weetje over dit Richard Kramarski Project is dat deze meneer graag een literair thema bij de hand pakt. Zo bracht hij in 2019 Mr. Scrooge uit, jawel. Jawel. The Book That End in Tears, over dramatische boeken in de literatuurgeschiedenis. En in 2017 nog een stapje terug, bracht hij Music Inspired by the Little Prince uit. Ik denk dat we nog heel wat cd's van deze manier kunnen verwachten, want de boekenkasten bevatten eindeloze hoeveelheid schatten. Dat doet de muzikale geschiedenis ook. Daar weet Arthur Hagenburg van alles van.
1: Geborgen progparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70 die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. In Belfort in Frankrijk werd in 1971 een band opgericht. De band kreeg de naam Pentacle, naar de vijfpuntige ster waarbij de punten op een cirkel liggen. Die vijf punten symboliseren de vijf elementen: lucht, aarde, vuur, water en geest. De oprichters zijn Gerald Roues, hij is de zanger en speelt ook gitaar. En Michel Roy, dat is de drummer en hij zingt ook. Verder bestaat de band uit Claude Ménétrier, de toetsenist, en Richard Treiber op bas. In 1975 was het zover. Ze waren klaar om in de studio te gaan. Maar het budget was laag. Maar in 8 dagen stond alles op de 16 sporen recorder. Bleef wel beperkt tot 6 tracks met een totale speelduur van de LP van 1.5 uur. Dit kwam door de druk van de platenmaatschappij om de songs kort te houden. Hun muziek is sterk beïnvloed door de symfonische rockbands uit die tijd. Denk aan de Moody Blues, Genesis en het vroegere King Crimson. En kenmerkt zich door de mooi opgebouwde composities en een melodieuze stijl met veel analoge keyboards. Rustig en sfeervol, maar toch spannend door tempowisselingen en gepassioneerde gitaarsolo's. Voor wat betreft dat laatste worden in de recensies de naam David Gilmour vaak genoemd. Er wordt in het Frans gezongen. Goed, in 1975 kwam het album uit onder de naam Le Clé des Songes, wat betekent de sleutel van de dromen. Met zo'n bandnaam Pentacle verwacht je op het artwork toch wel een afbeelding van de vijfpuntige ster. Dat is echter niet het geval. Wat je wel ziet is een surrealistische, dromerige achtergrond met een zwevende man met een sleutel in zijn hand. Tijd om daarnaar te gaan luisteren. En wel naar de nummers L'Aime du Guerrier en Le Raconteur.

0: Dat waren de tracks L'Homme du Guerrier en Le Raconteur van het album Le Clé des Songes van de Franse band Pentacle. Wanneer je invloeden van Ange hoorde, dan kan dat kloppen. Want Christian Decamp, de frontman van Ange, heeft de productie gedaan. Het is bij deze ene cd gebleven. Hoe het verder is gegaan met de bandleden is onbekend. In 1995 bracht Musea het album uit op cd. In een remasterde versie uiteraard. Er zijn 3 bonustracks toegevoegd. Allen live versies van de nummers op de LP. Voor de echte liefhebbers die de matige geluidskwaliteit voor lief nemen. Maar ze geven wel aan dat de band live best wel goed was. Een mooi sfeerbeeld. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Ja, dankjewel Arthur voor deze mooie verborgen progparel. Een progparel uit het verleden. En laten we vooral ook niet vergeten dat er op dit moment ook nog steeds heel veel, heel goede muziek wordt uitgebracht. En niet alleen wordt uitgebracht, maar ook live te bewonderen is. Zo zou je eigenlijk niet moeten ontbreken op 9 mei in Alphen aan den Rijn. Daar vindt een festival plaats, een mini progfestival met maar liefst 4 Nederlandse progparels, zou ik bijna zeggen. 4 verschillende bands die dus op zaterdag 9 mei in de Parkvilla allemaal 1 uur muziek voor hun rekening nemen. Waar vind je nog zo'n festival, zou je bijna denken, met 4 bands op 1 dag. Het festival begint op om 4 uur 's middags. Dus mocht je er naartoe willen, vergeet vooral de tijd niet. Want als je te laat bent, mis je de eerste 2 bands. Deflection trapt af om 4 uur 's middags. En daarna is het podium voor de Sarah's Phenomenon. Eigenlijk zijn het allebei bekende namen. Deflection misschien niet helemaal. Maar als ik zeg Lex Beckenhans, dan denk ik dat het je bij jullie toch wel een bel doet rinkelen. Misschien kennen jullie hem als de drummer van Mangrove. Hij zat ook in verschillende grote tributebands. Lex Beckenhans heeft een goed ontvangen EP uitgebracht. En hij is op dit moment bezig met de laatste hand aan zijn eerste album. En ik zou bijna zeggen, wie weet heb je wel geluk zaterdag dat je daar de eerste noten van hoort. Hoe het ook zij, ik zou er echt heen gaan, want het zijn allemaal getalenteerde muzikanten van eigen bodem. Vanaf 4 uur tot 6 uur kun je dus luisteren naar Deflection, luisteren en kijken, en de Sarah's Phenomenon. En we zouden natuurlijk Sin for City niet zijn als we dit mooie festival niet zouden steunen en van beide bands 1 nummer zouden gaan draaien. We beginnen met Deflection, Light of Day, en de Sarah's Phenomenon, Exploring the Surface. Ik zou zeggen, lekker luisteren en zaterdag op naar Alphen aan den Rijn.

The Ceres Phenomenon. Daar luisterde je net naar. Naar het nummer Exploring the Surface. En The Ceres Phenomenon is net als Deflection aankomende zaterdag, beter gezegd zaterdag 9 mei, te zien op het minifestival Prog NL in Park Villa en Alphen aan de Rijn. Ik zou zeggen, ga vooral komen. Het zijn fantastische livebands, dat weet ik zeker. En wat ook een hele goede liveband is, met muziek, met covers die bijna net zo goed zijn als hun officiële werk, is The Watch. We gaan eruit dit uur met The Watch. Eigen werk van deze prachtige band van het album Vacuum. Het nummer wat we gaan draaien heet Wonderlands. En ik zal zeggen, blijf even luisteren, want in het volgende uur gaan we werk draaien van twee andere bands die op Prog NL te zien zijn op 9 mei. Dus blijf luisteren en ga vooral ze zien 9 mei in Alphen aan de Rijn. Tot straks. Bright.

Carolien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de 2e plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de 2e plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de 5e plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: SimfoCity.
1: Welkom terug bij het tweede uur van SimfoCity. Fijn dat je nog luistert. Ik had het er in het eerste uur al over. We hebben deze twee uur iets moois te vertellen. Er is iets bijzonders aan de hand in, op Simfo-gebied. Aankomende zaterdag 9 mei vindt er een progfestival plaats met 4 Nederlandse bands in de Parkvilla in Alphen aan de Rijn. Als SimfoCity besteden we daar graag aandacht aan. We promoten het graag. Ik zou zeggen, als je tijd en zin hebt, ga er gewoon lekker heen. IQ treedt er natuurlijk niet op, dat zal het zijn zeg, als ze met hun prachtige dubbel album Subterranea ineens daar zouden staan. Maar niet getreurd, misschien is het wel even leuk om 4 Nederlandse bands daar te zien. Wie treedt er zowel op? Nou, het festival begint om 4 uur met Deflection, de band rond Lex Beckenens. Daarna komt Planken te staan, de Saris Phenomenon. En die band heeft ook bij ons in de studio gezeten. We hebben ooit een interview met ze gedaan en dat is nog niet eens zo lang geleden. En in de avond, na de avondmaaltijd, zijn er nog 2 andere Nederlandse bands die ook zeer de moeite waard zijn. Ik noem er maar 1, Leap Day. En de heren van Leap Day hebben vorig jaar bij ons in de studio gezeten. En ik hoop dat jullie dat leuke interview hebben gehoord. Want het was een fantastische avond. We besteden toen aandacht aan het album When the Gravity Wins van Leap Day. En met een beetje geluk is er heel wat van te horen op 9 mei in de Parkvilla. Want het podium is dan een uur lang aan Leap Day. En hoe dat klonk, daar gaan we eens naar luisteren. Viral Kids van Leap Day.
2: For your protection, it is required to wear a mask at all times in this building. Please respect physical distancing as much as possible. Wash your hands often with soap or hand sanitizer and sneeze into your elbow. Entry is not permitted without a negative COVID-19 test. Thank you for your understanding.

Leap Day Viral Catch van het album When Gravity Wins uit 2025. Ik moet wel zeggen, ik ben de hele tijd al aan het hebben over de programmering van het Prog NL Festival en welke punt 's middags komt en welke punt 's avonds. Ik moet een klein voorbehoud erbij zeggen. Het een en ander hangt natuurlijk af van de opbouw en de afbraak van het podium en wat technisch en nou ja, goed op het moment, op de dag zelf het beste uitkomt. Dus of Leap Day echt de derde band is optreedt, dat durf ik niet te zeggen. Waarschijnlijk niet. Het lijkt er een beetje op dat zij de afsluiter zijn. Maar dan heb ik nog steeds de vierde band niet genoemd. En daar gaan we nu wat voor draaien. Profuna Ocean. We gaan een nummer draaien van het album In Vacuum. Dat heet Beautiful Sunrise.

Profuna Ocean met het nummer Beautiful Sunrise. En met dat nummer besloten we het vierluik rondom het minifestival in Park Villa in Alphen aan de Rijn. Mocht je het in hebben gehaakt, dan noem ik het nog even heel kort. 9 mei, 4 uur 's middags, Progfestival met 4 Nederlandse progbands. Deflection, The Sarah's Phenomenon, Profuna Ocean en Leap Day. Ik zou zeggen, gaat dat zien. Even terug in de tijd. In 1975 bracht de band Pentacle onze verborgen progparel van de week uit. La Jeff de Songs. Arthur Hagenburg heeft er al heel mooi iets over verteld. Dit is een verborgen progparel. Nu is het tijd om een iets minder verborgen progparel onder de aandacht te brengen. Want in Engeland was daar Van der Graaf Generator. De band die iets anders was en ook iets anders werd ontvangen dan onder andere Genesis en Pink Floyd. Want Van der Graaf Generator

recensenten buitelden over elkaar heen om te roepen dat het een klassieker was. Nou, dat is het ook geworden. En niet een onbekende klassieker. We gaan er een nummer van draaien. The Undercover Man van God Bluff van de band Van der Graaf Generator.

van de Graaf Generator. Het album God of Bluff was de iets minder onbekende progparel uit 1975. We draaiden het nummer Undercover Man. En vanuit 1975 springen we net zo makkelijk weer terug naar 2026. Want Trion is terug. En Trion is een instrumentale band. En de leden daarvan zijn, ik zal bijna zeggen, wel bekend. We hebben het over Edon Spanninga, Eddie Mulder en Menno Boomsma. Trion bracht in 2013 het laatste album uit, Funfair Fantasy. En als ik heel diep in mijn geheugen graaf, meen ik dat we daar bij Sinfor City ook wel de nodige aandacht aan hebben besteed. Uit de Hagenburg klinkt, dus ik zit goed. Daarna bleef het heel erg stil rond de drie doorgewinterde muzikanten. Gelukkig is het nu niet meer stil. Het album Terra Tempo is uitgekomen. En we hebben dan denk ik ook een primeur om twee nieuwe nummers te laten horen. Nautilus en Red Dust van Trion.

Trion, Nederlands trio. Want Edo Spanninga, Eddie Mulder en Menno Boomsma. En Menno Boomsma was ook degene die net de zang deed op het tweede nummer wat we draaiden. We draaiden Nautilus en Red Dust. En ik zei eerder dat het een instrumentale band was. Dat is dus niet helemaal zo, maar er wordt zelden gezongen. Dus dit was een vrij bijzonder nummer, zeg maar. We gaan eruit. Onze 2 uur progressieve rock en symfo zitten er helaas weer op. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en dat je eraan denkt om nog kaartjes te kopen voor het Prog NL Festival in de Park Villa op 9 mei. We gaan eruit met een oer-Italiaanse band, Il Segno del Comando. Rock progressief Italiano, maar dan wel met een gothic tintje, een beetje een spooky tintje, want de band heeft grote voorliefde voor de jaren 70 en met name de horror uit films uit de jaren 70, de giallo, zeg maar. De band was een paar jaar geleden nog in Nederland te zien. Ik zou zeggen, geniet ervan. Het nummer wat we draaien heet Ophelia. Graag tot de volgende keer bij Symfo City.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het Hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie.

0: Maar ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé,
0: olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Muziek en informatie uit de regio.
1: Rijnstreek FM.
2: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op het grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans